0: is CHRB High River, Golden West, connecting communities.
1: Herrliche Botschaft des Heils, laut und auf ewig neu.
2: Dit is de Herrliche Botschaft, en ik zie Pedia John Wheeler. Dit programma wordt mede gemerkt door de CMC gemeente uit Steinbach, Manitoba, Canada. Dit programma is ongesteld voor een jesselige opbouwing voor een jeder ene die door horen deed. Dit is dat zoot wat gezegd wordt, en wanneer God door je die bij laat, dan wordt dat vrucht brengen, en wie worden God loven, en am gehoorzaam zijn.